dat ook in je lelketje ook gezellig ben. Lampen heb je het weg van ook gezellig ben. Kukuritsatuk, asadetsekuk, rato di falufei, charta bo. Kapusta kop.